Star Brothers. Band waar ik nog nooit van had gehoord, maar die heel veel dingen hebben gedaan uit Zwolle. De vakantie is voorbij. Dus ze was blank, slank en rank. Nee, zij, haar huidje was blank en haar benen waren slank, rank en slank. En ze was, hij heeft haar onthaard. Nee, hij heeft haar onthaald. Dus, ze profiteerde van zijn geld. Nou ja, je hoort zelf al hoe het af. Ik wil niet alles verpesten. Dat je al denkt, ja, wist ik al. Nee. Het is een spannend verhaal over een man aan het strand. Een jonge man, denk ik. De vakantie is voorbij. 1965, de Gold Star Brothers. Oh, ik zie alleen dat asociaal. Blooded Flutter, 84. Die duurt maar, hoeveel? 50 seconden? 56 seconden. Daarom komt hij nu nog een keer. Patapoe Action.

Dat was Tectonics van de DJ Producer uit 2005 alweer. En daarvoor De Vakantie is Voorbij. De Gold Star Brothers uit Zwolle. En ik ga op zoek naar alle dingen die ze... Nou, ik ga het even doorluisteren hoor. Dat gaan we niet zomaar blind afspelen, want het blijft toch tricky. Nee, deze band heeft in de vorm van... onder de naam... Het waren drie broers, de Gold Star Brothers. Drie broers en nog iemand die geen broer was. Grote heette ze volgens mij. Air Bubble heette ze later en hebben ze een hitje gehad in 1976. Maar ze heette ook nog Balance Bull and Fish. Die vind ik wel mooi. Crying Wood. Ook niet mis. En de G-Bros, omdat ze dus de groot Gold Star Brothers. Nou ja, hoe dan ook. Dus ik ga dat verder uitzoeken of daar nog iets leuks tussen zit. Deze vond ik wel mooi. Het is eigenlijk ook een soort oorworm. Want ik kwam er niet van los. De vakantie is voorbij. Ja, ik heb jou onthaald tot mijn beurs leeg was. Het is zo'n zielig verhaal. En ze was rank en slank. Oh, dat had ik al gezegd. En dat onthaald, oh ja, dat heb ik ook al gezegd. In ieder geval, toen het geld op was, toen zei ze vaarwel. En nu wil hij niet meer aan haar denken. En de vakantie is ook nog voorbij. Ach, maar goed, tijdens die vakantie, toen hij zijn geld aan haar verspeelde of uitgaf, of misschien is het goed besteed, wie zal het zeggen? Mooie tijden, herinneringen maken, hoe noemen we dat allemaal? Patapoe, action. Nu vlug door naar muziek met fuzzgitaar. The Thingies is een band uit Kansas en dan wel Texas, dan wel Florida. Of ze hebben daar allemaal rondgangen. In totaal maar twee singeltjes gemaakt. Die ene, Mass Confusion, 1968, was legendarisch, fantastisch alles, maar al lang geleden hier geweest bij Patapoe Action natuurlijk, vanwege de overdosis fuzz erin. Gek genoeg konden ze in 1968 een stereo single maken en dit is dan nu de B-kant, waar je op het rechterkanaal een echte soort doorgefokte fuzz, ja, zoom, suis. Je weet dat het een gitaar is eigenlijk, maar je hoort dat helemaal niet, want het is gewoon één mooi doorlopend geluid. Rainy Sunday Morning, de B-kant. 1968, The Thingies, Patapoe Action.

De Fiatty Guys, je hoorde dat heel goed. Waarschijnlijk met Faya Penny op voorzang, zo te horen. One Sweet Emo, 2012. En dat duurde minder dan 2 minuten. Ik vond het heel vreemd. Het veet een beetje uit. Het is waarschijnlijk ja, per ongeluk. Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat er aan de hand is daarmee. Of zo'n eindliedje. Weet je, de cd afgelopen en op het eind hebben ze nog zo'n... Nou, zoiets. We hadden het nog niet gehad en ik zie het niet in een andere vorm ergens staan. Dus je moet dat absoluut luisteren. Want het zijn de Fiatty Guys uit de Frans Guyana. One Sweet Emo. 2012. Daarvoor Rainy Sunday Morning met mooie fuzz op het rechterkanaal. The Thingies. Uit Amerika. Dan gaan we vlug naar experimentele popmuziek van rond 1980. Maar niet heus. Want we hebben gewoon weer een stukje van Free Speech for Sale. 2002. Waar ironische geluidskunstenaars grappen maakten rond het gegeven van de vrije marktkapitalisme en ook vrijheid van meningsuiting. Brain Science is de uitvoerende in dit geval. En het nummer heet Public Radio. Free Speech for Sale uit 2002. Dat is

Row Fisherman Row. 1977, de Congo's. In de tweede versie. Dus je hebt de originele mix. En kort daarna kwam er een hele andere mix van die LP uit. Met die boven het ritme uitstijgende percussie. Met een hoop galm echo erbij. En ook die koer die er nu niet bij zat. Maar in die andere track zit. Dan ook die typische Lee Perry geluiden. Nu wel erbij. Want we hebben dit nummer al eerder gedraaid. Maar dat was dan de originele mix. Weinig versies ook trouwens van. Daarvoor, jawel dus, die hadden we vorige keer al. Nu is het Congo Dub, ook bekend als Bring the Maka Back. Dat was de dubversie die in het midden zat. En daarvoor Live Good Today, Prince Jazzbo in 2006. Toen er allerlei artiesten deze rhythm nog eens opnieuw opleukten met hun eigen interpretatie en eigen ding. Best behoorlijk goed gelukt eigenlijk, Prince Jazzbo, Live Good Today. 2006. En daarvoor nog Public Radio uit Free Speech for Sale uit 2002 door Brain Science. Dat is dat. En nu ga je vlug. Je gaat vlug en je luistert naar Patapoe Action. Naar punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? 1984 kwam in Finland een verzamelplaat uit Jalta High Life. Samenhangend met Chaos. Chaos staat erop met fantastische nummers. Die intussen natuurlijk ook gewoon op internet staan. Op cd's zijn gekomen. Maar die stonden nog nergens anders op. En verder die andere bands zijn allemaal heel erg goed. En ook die opnames zeg maar, binnen het oeuvre van zo'n band zijn dat vaak heel goed gelukte nummers op de een of andere manier. Van die plaat gaan we vandaag draaien Varaus. Uusi Järjestys. Zeg ik maar. Uusi Järjestys. Nieuwe orde. Ja, het gaat ook altijd over fascisme, ook, hè, die liedjes. Of over de atoomdood. En het uitsterven van de mensheid door de atoomoorlog. Of sowieso militarisme of uitbuiting en imperialisme, dit en dat. Maar het is ook systeempunk zoals het hoort. Varaus. Uusi Järjestys, 1984, Patapoe Action.

0: titelmuziek van Die Tausend Augen des Dr. Mabuse. Gerhard Becker heeft die muziek geschreven of gedirigeerd. Ik zeg dat elke week. Ik vind het zo verwarrend. Eén naam voor zoveel muziek. Gerhard Becker had er mee te maken in ieder geval. Die Tausend Augen des Dr. Mabuse is een film. En de titelmuziek dus was dit, met een lekker stukje jazz in het midden. Daarvoor The New Atom Plant. Gaumont British News is later Reuters geworden. Dat ging over Dunria in Caithness, Schotland. Uiteindelijk zijn daar 5 reactoren gekomen. En dat is een grote ramp eigenlijk. Er zijn 5 grote problemen mee. Eén is er van een 65 meter diepe put. Vol met radioactief afval. Die ze moeten gaan opruimen. De zeebodem is vervuild radioactief. En nog 3 andere dingen. En misschien nog meer. In ieder geval, ze hebben een soort planning dat in 2070 het zou zijn opgelost. Maar dat moeten we nog helemaal zien. Maar goed, hier werd nog betoogd hoe veilig het allemaal was. In een bol voor de veiligheid. Complete safety. New Atom Plant, 1955. Gaumont British News was dat. Daarvoor Varaus uit Finland. Uusi Järjestys. De Nieuwe Orde. Doodeng, 1984. Nu vlug maar weer naar carnaval in Bolivia. Waar je eigenlijk altijd hetzelfde melodietje krijgt. Dus dat je dat denk ik niet. Nou ja, dat had ik al eerder ook aangestipt. Las Florecitas, de Miske natuurlijk. Ilos Warmisuas de Pojo. Dat we die nog niet eerder hadden gehad. Ik denk dat we nu wel helemaal bij zijn. En dat Los Florecitas even weer met nieuwe tracks op de proppen moeten komen. Las Florecitas de Miske. Ilos Warmisuas de Pojo. Lindas Florecitas uit 2017. Padpo Action.
1: Iber! Haku Caravanesina? Haku.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de gesticulerende radio. Met uw host, de gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God. Even een goede bijzoeken.
1: De gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God.
0: Ja, de gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God. We luisteren even naar een unreleased, unmixed, unmastered money opnames. Ik moet nog even wat spulletjes aansluiten. Er is namelijk wat nieuwe apparatuur aangeschaft. Dus een verhoging in sound quality zou verwacht kunnen worden. Maar er zit nog het een en ander aan haken en ogen aan. Dus zometeen beginnen we de radioshow. Voor nu even money.

0: Oké, dat was het weer. Van een editie van de Gesticulerende Radio. Met uw host.
1: De Gesticulerende Sjors Golf uit de mouw van Gogh. De Gesticulerende Sjors Golf.